Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting bestarten met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor tijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting, we starten met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden nadat het voertuig is gekanteld. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zetten verschillende reddingshelikopters in. Meer details ontbreken voorlopig, maar iedereen zou inmiddels uit het voertuig zijn. De Belgische zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar ging het om 5000 aanmeldingen, voornamelijk meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Bij ruim 60% van de slachtoffers is de dader een bekende. De stijging is vooral te danken aan de grotere bekendheid van de centra. Momenteel zijn er 10 operationele locaties in ons land en dit najaar openen er nog 3 de deuren extra. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft er een woelige zitting in het parlement op zitten. Ze werd zwaar aangepakt over de subsidies voor de regionale luchthavens. De Ridder verklaarde eerst dat de luchthavens minder geld zouden krijgen, maar sprak later over een verschuiving van werkings- naar investeringsmiddelen. Oppositiepartijen Groen en PvdA reageren misnoegd op die bocht en ook regeringspartner CD&V geeft toe dat de communicatie van de minister beter kon en dat het toch allemaal een beetje verwarrend klinkt. In de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma de punten gedeeld in hun eerste wedstrijd van de competitiefase, want het werd 1-1. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voortijd in bij de Turkse club, maar kon de bakens niet meer verzetten. Ook het duel tussen PSV Eindhoven en Shakhtar Donetsk eindigde op 1-1 gelijk. Het WK basketbal is voor de Belgian Cats uitgelopen op een grote domper. Na de kansloze 93-74 nederlaag tegen gastland Duitsland in de kwartfinales reageren analisten ook kritisch. De ambitie was een medaille, maar de uitschakeling komt wel hard aan. De weersverwachting, we starten met herfstachtige regen. Het wordt later wel droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel breekt de zon door bij 22 graden. Zondag slaat het weer opnieuw om en gaat het regenen. De temperaturen zitten dan rond 20 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Scherpenheuvel-Zichem voert op dit moment onderzoek naar de parkeermogelijkheden in de stad. Zo bekijkt het bestuur onder meer hoe lang en waar toeristen parkeren. Eigen inwoners kunnen dan ook weer hun mening geven over waar ze parkeerproblemen ondervinden. De stad wil op die manier haar toekomstig parkeerbeleid bepalen. Maar ook de piste van betalend parkeren komt opnieuw op tafel. De stad neemt met een groot onderzoek het parkeergedrag onder de loepen. De inwoners vinden de enquête op de website van Scherpenheuvel-Zichem, maar heel veel mensen vrezen dat er binnenkort gedokt zal moeten worden om te parkeren. De gemoederen blijven hoog oplopen rond de plannen van de stad Hasselt om meer dan 200 platanen te kappen langs de Rungstersteenweg. Daar wil men het fietspad eraan leggen. Het buurtcomité is niet tegen een vernieuwd fietspad, maar buurtbewoners geloven dat het kan met maximaal behoud van de bestaande bomen. De stad belooft nieuwe bomen te planten, maar ook daar heeft de oppositiepartij Groen veel vragen bij. Aan de andere kant wordt het allemaal wel onveilig, want de wortels van die bomen zitten onder de weg. Ja, en dat is niet echt veilig te noemen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond. Dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
4: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
3: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
5: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, met zon al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

Kijk, dat is goed, zie, voor dit programma. Schandaal, hè, daar moeten wij het van hebben. Hè. Schandaal in Spijbelzeek. De Spider-Murphy Gang, goedemorgen. En je gelooft het niet, ze staan daar weer om te kijken of ik niks nieuw gemaakt heb. Maar hoe is dat toch mogelijk, zeg?

Goedemorgen. Zit u in de auto in de file, dan rij ik, zelfs ongevraagd, zomaar met u mee. En u bent dan mijn sidekick, hè? De mensen gaan u thuis wel niet horen, maar je mocht wel van alles zeggen. Hè. Je mocht mij uitschelden, dat is geen enkel probleem. Interveneren, al wat je wilt. Ja, maar doe maar, ik heb dat graag. De BZN hebben wij om met mee te zingen. Met Mon Amour, straks de Eagles en ook Joël Ursule. Hier op Radio Demerstad.

0: voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

Joël Ursule ooit voor La France naar het Songfestival, dat schijnt, met de White and Black Blues. Niet alleen de witte mensen in de blues, maar ook de zwarte mensen in de blues. Dus iedereen zo'n

Hier sta ik, zegt hij, met mijn eeuwigdurende liefde. Hoe zou dat eruit zien? Dat zou ik in concreto wel eens willen zien. Staat hij daar dan in zijn vel of wat is dat? The Love Affair en Rex Gildo. Daar kan ik me ook van alles bij voorstellen, want dat is een sexy boy, hè, Rex Gildo. De Fiesta Mexicana. Hey!

Wanneer zult gij van mij zijn, vraagt hij. Wanneer komt ge afgezakt naar mijn etablissement? Want ik geef een Engelbert Humper drink. Quando, quando, quando. Dat is wel interessant, hè? Zaterdag en zondag vieren de Giro-jongens van Rillaar aan de Korte Akker hun 75-jarig bestaan. Wat een oude Giro-jongens. Zaterdag wordt het terrein omgetoverd tot een openluchtmuseum met zomerbar en randanimatie voor de kinderen. Om 16, 18 en om 20 uur wordt een documentaire getoond. Zondag van 12 tot 6 vindt de Homo Universalis plaats, waarbij teams het tegen elkaar opnemen. Zondag vanaf 10 uur vindt op de Citadel van Diest Everything on Wheels plaats, met een selectie oldtimers. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan het wiel van fortuin en rond te kuieren op de kofferbakverkoop. Voor het mosselfestijn echter moet je inschrijven. En zondag van 10 tot 4 vindt op de campus Kamsa Aarschot een boekenmarkt plaats. Gratis toegang. En volgende week dinsdag, 8:15, draait in den Bogaard in Sint-Truiden de zebrafilm Omaha. Nadat hij zijn vrouw heeft verloren en uit zijn huis is gezet, maakt een vader zijn twee kinderen onverwachts wakker en neemt ze mee op reis.

We zingen wel binnen deze voormiddag, want het zou gaan regenen. En dan is het binnen beter als buiten. Hè? Ja, maar ja, hou daar rekening mee. Hè. Wat betreft de liefde is alles in orde. Ja, dat is geen probleem. Love is in control. Het is Donna Summer.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
4: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

kijk eens aan, de Thriller van Michael Jackson. Dat doet me eraan denken dat ik nog eens dat liedje van Jim Reeves moet herzingen voor dit festival. Dildo, dildo, lalalala, dildada. Voilà, je kunt het weer uitleggen aan uw

Beatles op Radio Demerstad over de zon. Maar er is niet te veel stoef meer op de zon. Hè. De zon is vandaag al later opgestaan dan ik. En dat is geen goed teken. Hè. De zon stond vandaag op om 7:10. En gaat alweer slapen om 8:08. Dat zijn de beroemde efemeriden. Ken je dat, de efemeriden? Zoek er maar eens op, hè. De Funboy Tree en Bananarama op Demerstad. It ain't what you do, it's the way that you do it.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
4: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
5: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
3: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
6: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
3: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Goedemorgen. Dit is Demerstad.
1: Demerstad. Ik was hier bijna gevallen, zeg. Ik ben al twee keer gestruikeld over de lat van het onderwijs. Ja, maar die ligt zo laag, je ziet ze bijna niet liggen. Hè. Jongens, doet daar iets aan. Hè. Het is de T-set op Radio Demerstad. En she likes weeds.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Geen paniek, Barry, dat gaan we zeker doen. Let the music play op Radio Demerstad. En Louis Neefs, die rijdt ongetwijfeld met een diesel. Want je zegt, godverdikke, wow, ik heb zorgen. En dat is normaal, de diesel wordt nog duurder. Hij gaat naar 2,4 euro per liter. Louis Neefs gaat nog moeten leren van met de vele.

De grote vakantie is gedaan en de zomer ook bijna. Adios Mexico en La Costa. Zo'n zanger zo met hier zo een dingsken op zijn pulloverke zo, hè. Een krokodilletje. Vandaag om 20 uur opent Cinema Paradiso in Diest het seizoen met een gratis kortfilmavond. Morgen om 20 uur organiseert de Gezinsbond in Zaal Concordia in Testelt haar boekentassenquiz voor ploegen tot 5. Ook morgen van 11:30 tot 14:30 en tussen 16:00 en 20:00 organiseert de Gilde van de Tielebuis in de Ketel in Kaggewinne een eetfestijn met diverse gerechten. Kaarten zijn te bekomen in de Diestse Café. Feest, biertempel, Bazeke, garage en retro. En zondag om 11 uur en om 14 uur geeft vrederechter Annick Trinkels in het Sint-Elisabeth Gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dag. Er is gratis toegang. En dit zijn de Fine Young Cannibals, uiteraard, op Radio Demerstad. I am not the man I used to be.

Wat heb ik misdaan dat ik uw kameraad niet meer ben? What have I done to deserve this? The Pet Shop Boys, hier, Radio Demerstad, de radio- en karaoke-show. Meezingen verplicht. Red Sebastian, kende die je nog? Die ging het Songfestival winnen, hè? Vorig jaar was dat, hè, of niet? Ja, hè? Het is niet gelukt, hè? Maar hij gaat zijn carrière switchen. Hij gaat nu kledij ontwerpen. Hij zit aan de naaimachine. Dit is Cher, All

0: uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.

0: Alles kan een mens gelukkig maken, ook het festival van Vloemingen. Nu zijn er ook mensen die ongelukkig worden van deze show, maar kijk ja, het is dan zo, een beetje verlies heb je altijd. Hè?
1: En gaat je deze keer een keer waardig afscheid nemen van uw luisteraars, of hoe zit dat?
0: Nee, daar ben ik echt helemaal niet bedreven in. Ik wens je een fijn weekend, dat wel, uiteraard. Maandagochtend om 7 uur hebben we een nieuwe ontmoeting, ici, hier, aquí, op Radio Demerstad. Tot dan!

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd start in Antwerpen het Assize-proces rond de moord op Jayron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
4: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jayron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jayron uit de doden zou kunnen opstaan.
3: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het Rega-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
5: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
3: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ballroom Blitz. Een hit was het in 1973 van The Sweet na het Festival van Vlaanderen op vrijdag voormiddag. Classics
1: at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.
0: Ja, Amazing Vrijdag staat vandaag eigenlijk niet zo echt op zijn plaats. Hè. 25 jaar geleden werd de wereld getekend door de terroristen die aanslagen pleegden daar in Amerika. Twee gekaapte vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers in New York en eentje in het Pentagon. Ja, het is 11 september en dat is vandaag al 25 jaar geleden. Een hele goede morgen. Mogen we die terroristen vragen om eens te luisteren naar dat liedje van de Hollies?

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas, Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP.

0: Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Heaven is a place on earth, zong Belinda Carlisle. Ja, meisje, zo had het er eigenlijk moeten uitzien. Maar 25 jaar geleden, 11 september, toen zag de wereld er plots helemaal anders uit.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11, met Dirk Smeets.
0: En dus is het morgen 12 september en is het de eerste Nationale Cafédag in Vlaanderen. Dat is een initiatief van de Kroegtijgers. Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits van N-VA gaat 120.000 euro uittrekken voor de restauratie van het zogenaamde Privatenhuis, vlakbij de basiliek in Scherpenheuvel. Trouwens, zondag is het Open Monumentendag. Zeg, in de piano waarop Freddie Mercury het liedje Crazy Little Thing Called Love componeerde, wordt in het eerste weekend van oktober geveild. De piano zou tussen 250.000 en 500.000 euro moeten opbrengen. Ja, kunt er eens over nadenken, hè? En misschien een bod uitbrengen. Kijk zelfs eens op de zichtrekening.
3: Beautiful

0: View from a Bridge stond in de hitparade in de zomer van 1982. Het was de derde grote hit op rij voor Kim Wilde, na Kids in America en Cambodia. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Classics at work. Dick Smeets.
0: Zondag is het Open Monumentendag, zoals je hoorde. De Kleine Ring en de binnenstad in Hasselt worden daarom autovrij gemaakt. Om nog meer te kunnen genieten van kunst, van cultuur en lekker eten. En morgen is het Nationale Cafédag. En straks om 11 uur, dan staat hier bij Demerstad een aperitiefje voor u klaar. Maar nu de nieuwe verhalen.
2: De werkvloer.
0: Na 36 jaar hebben Paul en Sandra hun bakkerij in Kesselo bij Leuven overgedragen aan Au Flan Breton. Ze blijven nog wel betrokken, want de overname geeft hen nu de kans om zich nog meer toe te leggen op het bakken en op de contacten met de klanten. Au Flan Breton, dat is een bakkerijketen met intussen 15 vestigingen. De bakkerij in Kesselo bij Leuven is weer open, al sinds half augustus, maar het feestelijk openingsweekend, dat moet er nog aankomen.
2: De werkvloer.
0: Morgen is het dus eerste Nationale Cafédag. Het is een initiatief van Kroegtijgers. Ondertussen hebben zich meer dan 1800 cafés ingeschreven. En bedoeling is eigenlijk om duidelijk te maken hoe belangrijk een café is voor de samenleving. En dat sociale aspect is heel belangrijk. Maar ja, tegelijkertijd willen de café-uitbaters ook nieuw leven blazen in die cafécultuur. Alle deelnemende cafés in Vlaanderen die staan op de website en op de Facebookpagina van Kroegtijgers.
1: Classics at work, Dick Smeets.
2: De werkvloer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Emmerstad, aangename arbeidsvitamine. En op weg naar het weekend, come on and jump to the beat. Uit 1980, Stacy Letterslaw.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
1: Emmerstad.
0: Vanaf vandaag tot aanstaande zondag is het Hou waar het leeft. In de Haaltertstraat wordt er vanavond vanaf 9 uur samen gezongen. Morgen namiddag is er de wijnloop en 's avonds de knollenquiz. Zondagochtend tussen 7 uur en 10:30 kan je mee op weg voor de mountainbike toertocht. En namiddag is er dan nog een gezellig samen zijn om het af te sluiten. Dat is Hou waar het leeft vanaf vandaag tot aanstaande zondag. En ook zondag is er rommelmarkt aan het Groenhoef in Schonderbuken. En er is er een buurtmarkt op campus Dommelhof in Tieltwingen. Ga maar eens kijken voor alle activiteiten in het komende weekend. Ze staan op de agendapagina www.radiodemerstad.be. I'm gonna be. Hier zijn de Proclaimers. When I

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
2: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

De Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight op weg naar het nieuws van 10 uur. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Zondag is het Open Monumentendag in Vlaanderen en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, trekt daarom meer dan 120.000 euro uit voor de restauratie van het zogenaamde Privatenhuis, vlak bij de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Scherpenheuvel-Zichem. Het gebouw is 100 jaar oud. De gevels, het houten buitenschrijnwerk, het dak en ook het sanitair moet dringend hersteld worden. Aanstaande zondag, Open Monumentendag. Alles en overal zijn de monumenten gratis te bezoeken. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant met Chris van Opstal. Eerst nog Man at Work.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De populariteit van alcoholarm en alcoholvrij bier neemt toe. Dat heeft te maken met een maatschappelijke switch waarbij de consumptie van alcohol anders gepercipieerd wordt, maar zeker ook met de sterk toegenomen kwaliteit van alcoholvrij bier. Brouwerij Huygen en de abdij van Averbode spelen in op die trend. Ze zetten Averbode alcoholvrij in de markt en dat is een frisse abdijpils met een duidelijk karakter en een rijk smakenpalet, maar dus zonder alcohol. Averbode alcoholvrij is een goudblond bier met de herkenbare hoppige en bloemige aroma's. De frisse, granige aanzet zorgt voor een levendige eerste indruk, waarna een aangenaam droog bittere afdronk voor de nodige balans en diepgang zorgt. Het resultaat? Een dorstlessend en verfijnd bier. Averbode alcoholvrij is een volwaardig alternatief voor liebhebbers van artisanale abdijbieren die bewust voor een alcoholvrije versie willen gaan. We zullen zien of het goed gaat verkopen. Het aantal fietsstraten in Limburg is de voorbije 4 jaar met meer dan 50% gestegen. Van zo'n 47 kilometer in 2022 ging het naar ruim 121 kilometer vandaag. Volgens Vlaams parlementslid Andy Pieters is het nu tijd om niet langer alleen naar het aantal kilometers te kijken, maar ook naar de kwaliteit en de verkeersveiligheid van die fietsstraten in Limburg. Want wat heb je eraan als fietser als je theoretisch voorrang hebt, maar als auto's je blijven voorbij razen?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
5: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op de smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
4: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskerwaad.
6: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
4: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
7: En wat nu?

0: Bad Boys uit de zomer van 1983. Wem was dat bij Radio Demerstad? Is dat een knipoogje naar de actualiteit van 25 jaar geleden?
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Terug welkom op de werkvloer op deze vrijdag 11 september. Vanavond om 7 uur dan worden in de E5-winkel in Diest de clubtruitjes van PW Diest geshowd. En dan gaat het over de clubtruitjes van de voorbije 50 jaar. Want dat is de tafeltennisclub van Diest en tot eind november vieren ze hun gouden jubileum. Na het showen van die clubtruitjes daar in de E5-winkel begint in het Peter Dorland Centrum een tweede reunietoernooi. Hier begint het tweede deel van de Classics at Work op vrijdag 11 september.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Vrijdag voormiddag, Radio Demer staat op de werkvloer. Mannekes, het is tijd voor koffie, hè? Of een latte of een cappuccino. We zitten in de koffiecorner op vrijdag 11 september. Met straks nog Electric Light Orchestra, Peter Griffin, Step by Step en zometeen de Boys Town Gang. En we gaan het straks ook nog hebben over de piano, waarop Freddie Mercury het liedje Crazy Little Thing Called Love componeerde. Die piano die wordt in het eerste weekend van oktober geveild. Ja, heb je al eens gekeken op de zichtrekening? Zouden we een bod kunnen doen? Nee, zit er niet in. Ha, jammer. The Boys Town Gang dan maar.

467.000 euro. Dat zou de piano kunnen opbrengen. De piano waar Freddie Mercury het liedje Crazy Little Thing Called Love op componeerde. Die piano die wordt het eerste weekend van oktober geveild. Dus that's nice. Kenners die hopen tussen de 234.000 en de 467.000 euro dat het gaat opleveren. Op diezelfde veiling worden ook andere spullen van Freddie Mercury geveild. Dus muziekliefhebbers. Tussen 23 en 27 september dan is er een tentoonstelling met al die spullen. En die staan dan tentoongesteld in het centrum van Londen. Misschien is een weekendje erop uit. Dat kan ook al fijn zijn. Nu, als je weet dat Leonard Cohen, Led Zeppelin, Donna Summer en de Rolling Stones ook op die piano hebben gespeeld. Misschien zou dat de prijs nog kunnen verhogen. Maar ja, we kunnen geen bot uitbrengen. Er staat niet genoeg op de zichtrekening.

0: Hij stapt naar het komende weekend en naar het aperitiefje. Zometeen om 11 uur samen met Kurt. Nadien is er de lunchradio met Patrick van Laren. Is er siesta met Jan. En met Gunter ga je dan uiteraard in de avondspits terug naar huis. En zo zijn we bijna in het weekend. Hou je klaar voor Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.
1: Classics at work. Dick Smeets.
0: Zondag krijg je de kans om heel veel oude monumenten gratis te gaan bezoeken, want het is Open Monumentendag. En dat stukje erfgoed te ontdekken in Vlaanderen. Zo kan je bijvoorbeeld naar het stukwerkplafond gaan kijken in de kerk van Versbeek, onder begeleiding van een gids. Dus hij gaat je uitleg geven bij rondleidingen tussen 2 en 5. In Versbeek wordt er ook aandacht geschonken aan de pastorie en aan de tiende schuur. Alle monumenten die je zondag gratis kan gaan bezoeken, vind je op de website www.openmonumentendag.be. Ja, voor sommigen moet je wel reserveren, dat moet je vandaag nog doen. Of wordt er gevraagd om in te schrijven, maar ook dat is volledig gratis. Ik wens je een aangename culturele zondag toe.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
5: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: voor Yeshua.
1: You're the devil in the sky. Zo gaan we op weg naar 11 uur. Elvis Presley. En op weg naar het weekend. En het wordt een druk weekend, hè mannetjes? Morgen eerste Nationale Cafédag in Vlaanderen. Het is een initiatief van Kroegtijgers. Zondag is het Open Monumentendag. En we hebben het deze morgen op de werkvloer ook gehad over die piano van Freddie Mercury, waarop hij het liedje Crazy Little Thing Called Love componeerde in 1969. En die veiling van de piano die zou €500.000 moeten opbrengen in het eerste weekend van oktober. Maar ik wens u nu alvast een heel fijn Open Monumentenweekend. En morgen veel plezier op café.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Van 5 tot 16 oktober zet de stad Diest digitale inclusie in de kijker tijdens de digitale week. Want steeds meer zaken verlopen online. Een afspraak bij de overheid, documenten raadplegen, je bankzaken regelen of info opzoeken. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. De digitale week in Diest is er voor iedereen die zijn digitale kennis wil bijspijkeren of met vragen zit. Inschrijven is niet nodig. Als je vragen hebt, kan je gewoon binnenwandelen. Op maandag 5 en 12 oktober tussen 13.30 en 16.30 in de bibliotheek in Diest. Je bent daar dus van harte welkom. En dan gaan we naar Hasselt. Het museum Z33 sluit in september een deel van zijn deuren. Achter de schermen wordt daar gewerkt aan de opbouw van een nieuwe tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Raffaella Vogel. Twee andere tentoonstellingen blijven ondertussen gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op de website van de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens onze informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
5: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op de smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
4: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Nou, zo'n typische Amerikaanse radioplaat. Hugh Lewis and the News met Heart and Soul. Goedemorgen allemaal. Tussen 11 en 12 is dit een nieuwe aflevering van het programma Aperitief. Eric Clapton zit erbij. Mr. Mister en France Gall.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Eric Clapton was dat met After Midnight. Orchestra Manoeuvres in the Dark. Daarvan nog met Forever Live and Die. De informatiefjes die komen eraan. Zoals je dat meer dan ooit gewend bent. Bij Radio Demerstad. En ook het programma Aperitief. Eerst nog Archer Cowley. Zo dadelijk zingend over Sweet Soul Music. Na dit van Céline Dion.

Dat was later Kyrie, maar het begon met Broken Wings, Mr. Mister. Zondag 13 september, zondag aanstaande om 14:00, concerteert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia de Heren van Zichem op de kiosk van de Markt. Dat wordt voorafgegaan door een stapconcert vanaf 22:30 en tussen 15:00 en 18:00 gevolgd door een muzikale tocht naar het centrum. En je maakt het daar allemaal gratis mee. En nog diezelfde zondag 13 september om 14:45 en om 14:30 vertrekt op de Markt in Zichem een verkenningstocht in het hart van de gemeente en naar de kerk. Ook de andere monumenten zijn gratis toegankelijk. Luister mee naar de muziek van Radio Demerstad en die geweldige Breakfast in America. Hier is Supertramp.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hey Soul Sister, het is een single van de Amerikaanse alternative rockband Train. Het nummer is eigenlijk afkomstig van het vijfde studioalbum Save Me San Francisco uit 2009. De single kwam op 17 oktober 2009 binnen aan de Amerikaanse hitparade, waar het na 16 weken piekte op de derde plaats. Die dus van Train. Zowel in de Verenigde Staten als in Nederland hebben ze ook gescoord met een tweede top 10 hit. En dat was die Drops of Jupiter. Eigenlijk een plaat die een heel klein beetje wordt gelinkt aan 9/11. Volgende week vrijdag gaan we de andere groep belichten. Welke dat is, wel daarvoor moet u natuurlijk luisteren naar dit programma Aperitief. Hier is Frank Boeien.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

loopt naar 12 uur toe. Zo dadelijk de rest van de collega's. En wij doen het maandag opnieuw, ook dan weer tussen 11 en 12. Voor een nieuwe programma, voor een nieuwe aflevering tenminste van dit programma. Aperitief. Les Lèvres aan jou van Louisa Fernandez. Fijn weekend. And I see you on Monday.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
4: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
3: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
5: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
3: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
3: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien. Maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Lights. Gelukkig hebben we over de middag niet zoveel licht nodig, hè. Dat is alleen voor als het duister en donker is. Goedemiddag overigens en smakelijk.
1: De middag. Van 12 tot 2 met

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Toyota Garage Wouters, Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
7: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je

I want to dance with somebody who loves me. Ja, dat is nogal wie dus. Bij die u helemaal niet moet, daar zou ik inderdaad ook niet graag mee gaan dansen. Dat was van beiden Whitney Houston, ook alweer een tijdje geleden. En dit is voor de liefhebbers van de Franse muziek Gérard Lenormand.

Nick Kershaw, een heel klein monniken die zijn haar altijd helemaal dwars en dwars door elkaar hustelde net voor die een podium opkwam. Hij scoorde wel een hit met Wouldn't It Be Good halverwege de jaren 80. Hoe zou het gaan met Gunter Neefs? Wel, het gaat naar omstandigheden goed met Gunter Neefs, hoewel hij nog altijd de gevolgen draagt van die zware hersentrombose die hem trof in mei 25. Hij heeft een maandenlange revalidatie achter de rug, maar staat ondertussen weer op het podium. En we hebben hem vandaag ook hier over de middag meegebracht. Gunter Neefs.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Je kent onder andere de schuif, hè? De One Hit Wonders. Eén keer een hit gemaakt, een grote hit, en dan hebben we er later niks meer van gehoord. In het geval van de Greg King Band was dat net hetzelfde. Jeopardy was die grote hit en dan was het licht uit voor hen. Ze zullen waarschijnlijk hier of ginder nog wel wat geprobeerd hebben, maar het is nooit tot bij ons geraakt. Volgende zaterdagmorgen, dus 12 september om 20:30, is er basket. Clem Scherpenheuvel speelt dan de volgende thuiswedstrijd tegen Kortenberg. En Toyota Wouters Diest hun volgende thuiswedstrijd tegen Leuven BRC.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

Een groep die zich Mother, Father, Sister and Brother noemt en die dan alle grote hits van de Philadelphia Stars na elkaar zet. Wel, hier bij Demerstad kan dat allemaal voorbij komen. We maken tijd en plaats voor het nieuws en het weer. Daarna komen we bij u terug. Tot zo!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
4: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
3: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
5: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
3: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezige, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
3: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Fel en Fly aan het begin van het laatste uur van de middag op deze vrijdag 11 september. Het weekend staat voor de deur, vandaar dat we al meteen wat uptempo op de radio brachten. Goedemiddag overigens en smakelijk voor zij die nu lunchen.

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

Zijn vader was een dokter en zo verder en zo voort. Albert Hammond en de Free Electric Band hier bij Demerstad op vrijdagmiddag. Staat u ook al te popelen om het weekend binnen te laten? Wel, u bent waarschijnlijk niet de enige. We hebben eerst nog voor u een nummer van Neil Diamond. When the night returns, just like a friend.

0: Americano. Zuid-Amerikaanse Gloria Estefan, meteen wat zon op de radio. Basket, morgen wordt er gebasket om 20 uur. GSG Aarschot ontvangt dan Bertem.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober. Telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

The Bee Gees en Fanny. Daarvoor ook nog eens Madonna en Who's That Girl. Ja, zij was wel een speciale madame. Het weekend is daar, beste vrienden. Wij gaan inpakken en plaatsmaken voor Jan de Groot, die nog een 2 uur durend programma heeft en dan waarschijnlijk ook wel het weekend mag induiken, zeker. Hij knikt positief, dan komt het allemaal goed. Ik wil met u afspreken aanstaande maandag om 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een toilethuisje in een serene omgeving van de Basiliek van Scherpenheuvel. Daar moet je toch een charmante naam voor zoeken, moeten ze destijds hebben gedacht. Het werd het Privatenhuis. Het charmante bouwwerk werd begin van de vorige eeuw al opgetrokken met als bedoeling om de groeiende stroom bedevaarders een toiletbediening te kunnen geven. En die functie heeft het vandaag nog steeds. Na meer dan een eeuw is er echter wat slit op dat private huisje. En zoals het meestal gaat, als er een monument wordt gerestaureerd, dan gebeurt dat met middelen van het gewest, de lokale overheid en eventueel de private eigenaar. Nu, de restauratie gaat €173.000 kosten. Vlaanderen investeert €121.500 via het agentschap Onroerend Erfgoed. Dat is 70% van de totaalkost. De overige 30% worden betaald door de kerkfabriek en de lokale overheid, de stad dus. En dan naar Heusden-Zolder. Het bedrijf Artstone uit Heusden-Zolder heeft een waterdoorlatende klinker op de markt gebracht, die er hetzelfde uitziet als een gewone klinker. En dat schept perspectieven. Het bedrijf wil zo tegemoetkomen aan de strengere regels rond waterbeheer en infiltratie, maar met een product dat mensen ook effectief willen. Het familiebedrijf investeerde daarvoor 2,5 miljoen in een volledig nieuwe productieafdeling.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Journaliste Demi van den Ede.
5: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
4: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste 3 maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: The Sister Sledge en We're Lost in Music. En dat dat plezant en aangenaam kan zijn, ja, dat weten wij als geen ander hier bij Radio Demerstad. De classic hits komen ook de komende twee uur weer je richting uit in een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ik zeg nog even dankjewel aan Patrick van Laar voor de middag op deze vrijdag, de 11e september. Ja, dat is een dag, die gaan we nooit vergeten. Dan denken we altijd terug aan iets wat gebeurde nu ondertussen 25 jaar geleden. Maar dat hoor je allemaal van de mensen van het nieuws. Wij gaan ons bezighouden met deze siesta. Van nu tot 4 uur. Goedemiddag.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
6: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

punt. Andere lijn neem ik aan dan. The End of the Line, dat waren de Traveling Wilburys. En nu de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Gamerstad. Ja, we kunnen er niet omheen. Hè. De aanslagen van New York op 11 september 2001. Daarbij kwam ook één Belg om het leven. Het was een 31-jarige man die aan het werk was op de 97e verdieping van een van de torens toen het tweede vliegtuig insloeg. Het duurde uiteindelijk tot 2014 voor zijn familie officiële identificatie en uitsluitsel kreeg. En op 11 september 1903 werd België getroffen door lokaal zeer hevig onweer. De pluviograaf van het KMI in Ukkel registreerde die dag 19,6 mm neerslag in slechts 10 minuten. Dit staat nog altijd te boek als een van de meest intense kortstondige regenbuien ooit gemeten op dat meetstation in de maand september. En tijdens een airshow in Mannheim in Duitsland op 11 september 1982 stort een helikopter neer op een autoweg. Alle 46 inzittenden kwamen daarbij om het leven. En op 11 september 2008 ontstond er een grote brand in de Kanaaltunnel. Dat is de spoorwegtunnel onder het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het kostte de meer dan 300 Britse en Franse brandweerlieden 16 uur de tijd om het vuur te kunnen bestrijden. Het vuur zou op sommige plaatsen temperaturen van 1000 graden Celsius hebben bereikt. Pas na 6 maanden was de tunnel weer helemaal open en de totale reparatiekosten bedroegen ongeveer 60 miljoen euro.

0: Het is een van de meest gestelde vragen aller tijden, maar het antwoord moet ik helaas ook schuldig blijven. De Bronski Beat was dat en why? Een nummer uit 1984. Vandaag zijn we 11 september 2026 en we gaan eens even kijken naar het weerbericht. Ja, het heeft vanmiddag al een beetje flauw geregend. Op dit ogenblik een flauw zonnetje. Maar er kan nog altijd een beetje regen vallen in onze streken. Maar die regenzone wordt steeds minder en minder actief. Temperaturen zitten tussen 17 en 21 graden. Morgenochtend is het grijs met lage wolken en verspreide mist. Later kan het wisselend bewolkt worden, maar het blijft wel droog bij zo'n 22. Zondag is het meestal zwaar bewolkt met regen en buien, maar nog altijd 21 graden. Ook maandag en dinsdag licht wisselvallig weer met af en toe wat regen, maar het wordt dan wel warmer. Maandag 24, dinsdag mogelijk 25 graden.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En dit is Jezus.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Christopher Cross en Ride Like the Wind. Vanavond om 8 uur opent Cinema Paradiso in Diest het seizoen. Ze doen dat met een gratis kortfilmavond. En morgenavond om 8 uur organiseert de Gezinsbond in zaal Concordia in Testelt haar boekentassenquiz. Dat is een quiz voor ploegen tot 5 personen. En aanstaande zondag geeft vrederechter Annick Trekels in het Sint-Elisabeth-gasthuis in Diest een toegankelijke inkijk in haar werking van alle dag. De toegang is gratis. Je kan mee aanwezig zijn ofwel in de voormiddag om 11 uur of in de namiddag om 2 uur. Denk er wel aan, als je kiest voor dat tweede, 2 uur, dat je een stukje van onze siesta zal moeten missen. Siesta. En nu terug naar 1971. Ja, dit liedje van Willy Sommers, dat vergeten we toch nooit.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Nog een beetje geduld, hè. Als die mannen van SpaceX nog een beetje verder gevorderd zijn, ja, dan kunnen we misschien nog een reisje maken en daar gaan wandelen op de maan. Dat zou nog wat zijn. Walking on the Moon, dat was de Police. Ondertussen wandelen wij richting 3 uur, zeg maar, in deze siesta. Zometeen een update van het nieuws na deze plaat van Jimmy Ruffin en Hold On to My Love. Today.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Scherpenheuvel-Zichem voert op dit moment onderzoek naar de parkeermogelijkheden in de stad. Zo bekijkt het bestuur onder meer hoe lang en waar toeristen parkeren. Eigen inwoners kunnen dan ook weer hun mening geven over waar ze parkeerproblemen ondervinden. De stad wil op die manier haar toekomstig parkeerbeleid bepalen. Maar ook de piste van betalend parkeren komt opnieuw op tafel. De stad neemt met een groot onderzoek het parkeergedrag onder de loepen. De inwoners vinden de enquête op de website van Scherpenheuvel-Zichem, maar heel veel mensen vrezen dat er binnenkort gedokt zal moeten worden om te parkeren. De gemoederen blijven hoog oplopen rond de plannen van de stad Hasselt om meer dan 200 platanen te kappen langs de Rungstersteenweg. Daar wil men het fietspad heraanleggen. Het buurtcomité is niet tegen een vernieuwd fietspad, maar buurtbewoners geloven dat het kan met maximaal behoud van de bestaande bomen. De stad belooft nieuwe bomen te planten, maar ook daar heeft de oppositiepartij Groen veel vragen bij. Aan de andere kant wordt het allemaal wel onveilig, want de wortels van die bomen zitten onder de weg. Ja, en dat is niet echt veilig te noemen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.

0: De Four Tops en Loco in Acapulco. En ik, meer bepaald, zit in de studio van Radio Demerstad. En we zitten klaar voor het tweede gedeelte van Siesta. Hele goede middag.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En straks hebben we uiteraard ook weer een opmerkelijk nieuwsbericht. En over een half uurtje, eindelijk, ik kijk er zo naar uit, dan houden we weer koffiepauze. Maar nu, Donna Hightower. En als het kan, het komend uur gaan we gewoon hand in hand. If you hold my hand...

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract. Nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: De Braziliaanse band Carapicho, en die werd destijds in Europa ontdekt door de Franse zanger en producent Patrick Bruel, die het nummer destijds in Frankrijk lanceerde. Dat was in 1996. En het werd zowaar een grote hit.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Op het Italiaanse eiland Stromboli is een school na 20 jaar opnieuw opengegaan. Het eilandje Stromboli dat ligt ten noorden van Sicilië en staat vooral bekend om de gelijknamige vulkaan. De ouders van het meisje hadden al lange tijd gepleit voor de heropening van de school in het dorpje Ginostra. Dat is een dorpje, wanneer het geen toeristisch seizoen is, dan telt dat maar een 40-tal inwoners. En volgens het Guinness Book of Records heeft dat de kleinste haven ter wereld. Maar de ouders hadden dus al lang gepleit om de school die 20 jaar gesloten was terug open te krijgen. Dat is ook gebeurd in de pastorie van dat dorpje. En er is één leerling, dat is een meisje van 6 jaar. Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Alle aandacht voor mij alleen, dat is pas leren.

0: Ja, verliefd worden, dat is iets wat je overkomt. Suddenly You Love Me, dat waren de Tremolo's, nummer uit 1968. En kijk eens aan, het is eindelijk tijd geworden voor koffie. We gaan onze koffiepauze houden bij Radio Demerstad.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Kom er allemaal bij, als u daar de kans toe heeft. We gaan het lekker laten smaken en 3 platen lang ga je mij niet meer horen. We beginnen met Kokomo en A Little Bit Further Away. A little

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: U heeft het hier de laatste dagen al vaak gehoord, hè? Het komend weekend vormt de Maagdentoren in Zichem het decor voor de torenfeesten. Zowel morgen als overmorgen. Het volledig programma kan je nalezen in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En tot en met 26 oktober gaat op de Citadel van Diest elke maandag een brokantenmarkt open. Je hebt dus zeker nog een tijdje de kans om daar langs te lopen. Elke maandag van 11 tot 3. I see mushrooms.

0: Ja, Hans?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue.
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
8: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
9: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
8: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
10: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
11: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Wim de Kranen en dat wondermooie Hier laat ik je los, Tim. En we laten Chris van Opstallen ook weer los. Hij moet nog even wachten na het nieuws van 4 uur. Dan is hij er weer met De Spits. En wij gaan onze siesta afsluiten met Bryan Adams samen met Melanie C. En When You're Gone. Maar morgen komen we terug om 2 uur. Heel graag, tot dan.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De populariteit van alcoholarm en alcoholvrij bier neemt toe. Dat heeft te maken met een maatschappelijke switch waarbij de consumptie van alcohol anders gepercipieerd wordt, maar zeker ook met de sterk toegenomen kwaliteit van alcoholvrij bier. Brouwerij Huygen en de abdij van Averbode spelen in op die trend. Ze zetten Averbode alcoholvrij in de markt en dat is een frisse abdijpils met een duidelijk karakter en een rijk smakenpalet, maar dus zonder alcohol. Averbode alcoholvrij is een goudblond bier met de herkenbare hoppige en bloemige aroma's. De frisse, granige aanzet zorgt voor een levendige eerste indruk, waarna een aangenaam droog bittere afdronk voor de nodige balans en diepgang zorgt. Het resultaat? Een dorstlessend en verfijnd bier. Averbode alcoholvrij is een volwaardig alternatief voor liebhebbers van artisanale abdijbieren die bewust voor een alcoholvrije versie willen gaan. We zullen zien of het goed gaat verkopen. Het aantal fietsstraten in Limburg is de voorbije 4 jaar met meer dan 50% gestegen. Van zo'n 47 kilometer in 2022 ging het naar ruim 121 kilometer vandaag. Volgens Vlaams parlementslid Andy Pieters is het nu tijd om niet langer alleen naar het aantal kilometers te kijken, maar ook naar de kwaliteit en de verkeersveiligheid van die fietsstraten in Limburg. Want wat heb je eraan als fietser als je theoretisch voorrang hebt, maar als auto's je blijven voorbij razen?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
5: Carl John Bettigan.
6: Michael Ernest Beekman.
5: En mijn onkel Ronnie E. Gies.
6: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
4: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
7: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
4: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.

0: Helle de Zitting samen met zijn groep The Time Bandits. Jawel, dit was Nederlands en I'm Specialized in You. Later zouden ze nog onder meer scoren met I'm Only Shooting Love en Listen to the Man with Golden Voice. Maar dit was bij ons in Vlaanderen de allereerste hit die doorcijpelde voor The Time Bandits. Een hele goede middag allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van... Van de Spits, inderdaad.
1: Chris van Opstal.
0: We zijn vertrokken voor deze vrijdagse aflevering met zometeen uit de jaren 80 The Pet Shop Boys and Heart. En deze Donna Summer, geschreven en gecomponeerd door Patrick Coley. Hier is I Feel Love.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Lynyrd Skynyrton, Sweet Home Alabama. Voor de mensen die houden van boekenmarkten. Zondag 13 september aanstaande. Dan is er een boekenmarkt bij de campus Kampsa Aarschot. Van 10 tot 16 uur. De toegang is er boven.

Jackie Wilson uit de 60s. Your love keeps lifting me higher and higher. Dat was allemaal nog redelijk propertjes. Maar in de jaren 80 was er wel wat te doen in Vlaanderen rond de nummer van de Kreuners. Zij heeft stijl. Maar er zat een zinnetje in. Iedereen wil erop, maar ze is te stijl. En dat zorgde bij de toenmalige BRT-radio, ja, toch voor enige deining. Zij

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

ABBA, The Dancing Queen. Ja, dat blijft een nummer 1 hit aller tijden natuurlijk. En daarvoor de Kreuners. Zij heeft stijl. En ja, dat ene zinnetje zat er nog steeds in. Het weerbericht. Ja, de weersverwachting dan voor het weekend. Hoe ziet het eruit? Wel, voor morgen overwegend droog. Op veel plaatsen beginnen we wel met wat bewolking. Maar in de namiddag klaart het wat op. De maxima, ja, die vallen best mee. Tussen 18 en 23 graden. Zondag, helaas, trekt een storing over het noorden van het land. Maar hoe die storing over het land gaat trekken, ja, dat is nog een beetje onzeker. Dus we durven dat niet meteen uittekenen bij manier van spreken. De maxima die liggen zondag wel tussen 19 en 23 graden... bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Ik neem je mee terug naar 1982, toen de New Wave toch wel in de hitparade sierde. Hier

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Bel 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

blijf dat zeggen, in het Duits klinkt dat allemaal zo snel, hè? Jawohl, jawohl, Geier Stutschflug. War das? Und das Brutto Sozial Produkt. Allemaal aan die arbeid, ja, ja, ja, ja. Weet je wat je ook hoort hier bij ons? Een lekkere 60s van Creedence Clearwater Revival. Hier is The Traveling Band.

nummer was eigenlijk al van Elton John uit de 70s, maar hij bracht dat opnieuw uit in 1997 als ode aan prinses Diana toen die overleed met dat auto-ongeluk, weet je nog. Nou, dat heeft hem geen windtijden gelegd hoor, die Elton John. Dit was de versie 1997 van Candle in the Wind. En ja, maak je maar klaar voor het weekend en misschien ook wel voor de Weekend Love, want dit is de Golden Earring.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
3: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
5: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
3: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
6: Carl John Bettigan.
7: Michael Ernest Beekman.
6: En mijn uncle Ronnie E. Geese.
7: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
3: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
8: In 25 years, a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
3: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

Philip Bailey en Phil Collins, die hadden wat mij betreft meer platen samen mogen maken, want het was best een unieke combinatie, maar het is helaas bij deze eenmalige samenwerking gebleven. Philip Bailey en Phil Collins en She's an Easy Lover. Oh, maar het moet niet altijd moeilijk zijn, hè? Chris van Opstal. Dit komt uit de film Coyote Ugly, weet u dat nog, van Liam Rimes in 2000. Can't Fight the Moonlight.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Allen Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

David Bowie, Sound and Vision, dat behoort ook tot de cultuur natuurlijk. Hè? Sound and Vision, zijn daar subsidies voor? Ja, soms wel. Trouwens, over cultuur gesproken. In het Begijnhof in Diest wordt zaterdag 12 september vanaf 19 uur het nieuwe cultuurseizoen op gang geschoten. Met een gangmaker showcase festival. Er is daar animatie met muziek, humor en theater. Yeah.

Rubats waren dat een Fuddy-Uddy Dum Dum 1975. De mannen zijn nog even bezig met hun afscheidsconcerten. En dan is het echt afgelopen, had ik begrepen. Maar ze zijn graag geziene en graag gehoorde gasten hier in onze programma's. Goed, de weersverwachting, je hebt het daar straks al even kort bekeken. Maar voor het weekend, zeker voor morgen, ziet het er goed uit. Het zou droog moeten blijven met 23 graden. Zondag trekt vermoedelijk toch een regenzone van west naar oost over het land. Wanneer, dat is niet helemaal zeker, maar een kans op een spatje regen zit er zondag wel in, helaas.

0: Ja, ik moet het zeggen zoals het is, maar ik was destijds stiekem verliefd op Kim Wilde. En dat had ik al te pakken sinds 1981 bij haar eerste hit, Kids in America. Mijn kamer hing dan ook vol met posters van Kim Wilde. Ja, ja. Never Trust a Stranger was dit uit 1988. Je luistert Radio Demerstad. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is bijna weekend, beste vrienden. Ik geef je nog even mee dat aanstaande zondag tussen 14 en 17 uur je in Wersbeek lokaal erfgoed ontdekt bij een gegidste rondleiding, want het is dan Monumentendag zeker, hè? 13 september, ja toch? Blikvanger in Wersbeek is een stukwerkplafond van de kerk. De aandacht gaat ook naar de pasterie en naar de tiendenschuur. Nou, benieuwd wat daar allemaal te vinden is in die schuur.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Genotsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Mannen van de Wem waren dat in betere tijden, hè?
1: Ja, ja, maar ja. George Michael en Andrew Ridgeley, toen waren ze nog
0: jong. En toen waren ze samen nog Wem. Inderdaad, I'm Your Man was dat in 1985. Vrienden, het gaat zo snel de tijd. Het lijkt alsof het gisteren was. Terug naar 2012 hier bij Demerstad met een nummer van Galette.

0: Nee, dat is waar. Je moet het meisje zomaar niet meteen afschrijven. Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Don't you ride her off like that. Dat was McGwen, Clark en Hillman. Zo dadelijk, dan is het tijd voor Willem Dorenleijers in een nieuwe aflevering van Weekend Willem. Ik heb hier nog Pino D'Angio, ma quella idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
4: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
3: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
5: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
6: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
3: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Doors, Lady, You Bring Me Up. Een van de laatste singles, officiële, toen nog met Lionel Richie in de band. Die later zijn vleugels uitsloeg en voor een solo-carrière, hele succesvolle solo-carrière, heeft gekozen. Willem Doreleijers. Bijzonder goede avond, vrienden. Op een bijzonder mooie dag. Vandaag 25 jaar geleden, 9-11. En heel veel meer moeten we daar denk ik niet aan vuil maken. Wij vlammen gewoon de beste hits erin. Met de vrijdag en zaterdag format, zoals u die van ons gewend bent. Disco, funk en dance. Sash uit de 90's bijvoorbeeld. Lionel Richie, nou, daar hebben we ons nog even solo. Eerst de Jacksons en Blame It on the Boogie.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475
3: 77 66 84. Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Zeg altijd, draaien de Commodores is Lionel niet ver af. En dat gebeurde zojuist. Running with the Night, heerlijk. Uit dat eerste debuutalbum volgens mij. Hè, met ook de wereldhit You Are. En zeg het eens gauw. All Night Long. Zie, ik moest er even over nadenken. Goed, het is vrijdagavond. Earth, Wind & Fire. Die dampen de disco erin zometeen. Met Emotions samen. Boogie Wonderland. Eerst D-Light. Dat is 90s. Groove is in the heart.
1: The

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. LunaBaby.be.
1: Radio Demerstad. Altijd en

Tupac, Dr. Dre en California Love. Er zit een sample in uit de West Coast poploop, volgens mij. Van lang geleden. Dit was 90s, die samenwerking. En werd hier ook nog een aardige hit. Zometeen Tour Fabiola. Ze staan onder vuur of ze staan in brand. I'm on fire. Gaan ze zingen eerst Rick Astley. Never gonna give you up.

Toch tof. True Fabiola, Petje Crimson en die heerlijke zangeres. Potverdorie, Loredana. Ja, natuurlijk. Gat er bijna. Ik heb haar zelfs op Facebook. Vergeet ik haar naam helemaal. Vrienden, zometeen naar Nederland. Cashmere, Loves What I Want. Ik klof met Jodie Pijper als zangeres. Een van die Nederlandse toppers. Ja, ik ben niet helemaal wakker vandaag. U merkt het wel. En ook Duke komt eraan uit de 90s. Na First Choice. En Let No Man Put Us Under.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
6: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
7: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Duke, So In Love With You. Dat is ook zo'n one-hit wonder, hè? Hartstikke 90s. Ze heeft wel een paar nummers, een paar singles toen gemaakt. Zoals Make Believe Land. Maar ach, ik noem die titel nu en u zegt waarschijnlijk nooit van gehoord. Logisch ook, nummer is bijna nooit gespeeld. Dit is De Enerstad, zaterdagavond, vrijdagavond. U kent het recept. Meer funk, disco en dance in de radio. Ook vanaf straks weer Party Train. Check voor alle details compleet op radiodemerstad.be. Daar vind je de programmering. Je vindt er de uitagenda. Onder het kopje agenda staat de complete week- en weekendkalender. En je kan ook de playlist nog eens een keertje terugkijken. Dit zijn McFadden en Whitehead en het heerlijke 1. Nou, stopping us now.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Er zouden 50 nieuwe banken moeten komen in Aarschot en de deelgemeente, toch als het van de CD&V-fractie afhangt. De grootste oppositiepartij in de stad vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een simpele bank is volgens CD&V dan ook een kleine investering in de strijd tegen eenzaamheid. Daarnaast is het ook gewoon handig voor wie een fiets- of wandeltocht maakt. Om de lijst met mogelijke locaties samen te stellen, doet de partij een beroep op inwoners. Er is bijvoorbeeld al een kronkelbank naast de Demer in Langdorp en dat is ondertussen een gekend ontmoetingspunt. Maar ja, zoals het zo vaak gaat, het is dus een voorstel van de oppositiepartij CD&V in Aarschot. En dan is het nog maar de vraag of er iets van komt natuurlijk. En dan hebben we ook nog nieuws uit Limburg. Bokrijk is voor de vierde keer door UNESCO erkend als expertiseorganisatie voor immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee mag het domein ook de komende jaren internationaal advies en expertise delen over onder meer vakmanschap, tradities en rituelen. Bokrijk onderzoekt en documenteert historische technieken en probeert die kennis door te geven. Dat gebeurt onder meer via demonstraties, opleidingen en samenwerkingen met ambachtslieden en ontwerpers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
5: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
4: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
6: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
4: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de achtste finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

0: Gloria Estefan, even los van de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Maar Wilwind maken de vergissing en kondigen haar af als Gloria Estefan. Terwijl het met Miami Sound Machine was en andersom.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Dit was in 1987. Vrienden, tweede helft Weekend Willem op vrijdagavond. I can wait. Wij ook niet. New Tunes komt eraan. Eerste Verus. And don't take away the music. Goedenavond.

0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummer, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20:00. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummer.
2: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
7: Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart met een interessante voorwaardelijke overnamebonus en de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Er is al een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Water, Level 42. Met Mark King, het heerlijke jaren 80 geluid van deze band. Fantastisch, nooit een slechte single gemaakt en gelukkig nog veel van te horen op Radio Demerstad. Zometeen de Tramps en we hebben de Backstreet Boys, brengen ons naar de jaren 90. Eerst gaan we naar Ready for the World. Een beetje een instinker. Iedereen dacht, dit is weer zo'n protégé van Prince. Nee, hier had hem niks mee te maken. Maar het had wel gekund als je het liedje hoort. Een groot hit in 1985. Dit is Oh Shayla.

Backstreet Boys, Demerstad. Zometeen hebben we Joe Tex. De man die een groot hit had met Ain't Gonna Bum No More and No Big Fat Woman. Loose Caboose hebben we ook nog van hem uit het eind van de jaren 70. Die komt zo voorbij. Bij Demerstad naar Light My Fire, Clubhouse.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Everything She Wants. Letterlijk ook een topplaat dit. Wham! Dat is de dubbele A-kant, B-kant zoals je wil noemen, van Last Christmas. Nou, dat was deze. Deze Everything She Wants. Niet de meest gedraaide, want dat werd natuurlijk Wake Me Up Before You Go Go en Edge of Heaven, et cetera. Het blijft een fijnste. Dit is Demerstad en dit zijn de Gibson Brothers.

0: zakelijk. Met Dronejob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk. Of Hellensebaan 97, Diest. Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.

Toch leuk, The Girls Aloud, die een oude Pointer Sisters hit 20 jaar geleden omdompelde in een stevigere dansbeat. En groot hit geweest trouwens ook in de Zero's. Jump for my love. Zometeen gaan we jumpen voor Björn van Zunder. De nieuwe editie van de Party Train. Daar ga je niet stil bij kunnen zitten, dat verzeker ik u. Hebben wij een nieuwe date? Morgenavond, 6:00 voor Weekend Willem, de zaterdag editie. The Dash Band, kennen we nog van die heerlijke hit Let It All Blow. Maar dit was een van hun eerste aan het begin van de 80's. Let It Whip.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 7 scholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in Diest zijn als eerste officieel erkend binnen het nieuwe BOA-kader. Met dat systeem neemt de stad voortaan de regie over buitenschoolse opvang en activiteiten. Ook verenigingen en andere vrijtijdsorganisaties zullen vanaf eind september een erkenning kunnen aanvragen. Het gaat om de school voor buitengewoon onderwijs De Brenberg, basisschool De Kleine Prins, Frenetschool De Pit, KSD Voorzienigheid, KSD Sint-Jan Campus Diest en de buitenschoolse kinderopvanginitiatieven Het Klikske en Het Vangnetje. Hun erkenning loopt tot en met december 2031. De stad Sint-Truiden is op zoek naar trouwkoppels voor de grote slotshow van de Trudo-feesten. Voor de spectaculaire slotshow van Theater Tol tijdens die Trudo-feesten op zaterdag 17 oktober zoekt men een tiental trouwkoppels uit Sint-Truiden die willen deelnemen aan een bijzondere act op de Grote Markt. Je hoeft geen tekst te leren of te acteren. Het is een korte scène van maximaal 4 minuten waar je samen op een balkon of in een raamopening staat. Op een vooraf gesproken signaal maak je deel uit van het indrukwekkende totaalspektakel. Ja, de generale repetitie is op zaterdag 17 oktober om 13:30 en de liveshow diezelfde zaterdag 17 oktober om 20 uur. Neem contact op via info.evenementen@sintruiden.be.
2: Demerstad Wereldnieuws.
4: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
5: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts 1 rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
4: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5:00. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

meeste mensen hebben daar een speciale kamer voor. Die zit op slot. Daar mag niet zomaar iedereen in. For a love bizarre. Sheila, hier was dat. Het is vrijdagavond, iets over 8. Welkom bij Demerstad. Welkom in de party train. Ben nu Barry White.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Drie sterke argumenten, één keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Het Opel Big Event van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele gamma. Ga langs bij je Opel verkooppunt. Voorwaarden op opel.be.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Werven met VND. Dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
8: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertjes.

hopelijk van geluk en niet van de pijn. Pas van geluk natuurlijk, zo bedoelde ze het, hè? Onze Whitney Houston. En I get so emotional every time I think of you. Daarvoor ook nog Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Daar zorgen wij wel voor. Het vlammetje blijft goed branden en af en toe wat petrol erop, om ervoor te zorgen dat jouw vrijdagavond helemaal in de juiste sfeer zit natuurlijk. Met Kylie Minogue nu in je radio. Can't get you out of my head. Belt een keer de 100, die kunnen helpen.

Het was voorbestemd. Ze wisten het al op voorhand dat het ging gebeuren. Babe, you're gonna love tonight. En Lime, daarvoor Gloria Gaynor en I Will Survive. Goede opmerking daarnet van een van onze luisteraars in de app. Ja, het is een 112 en niet een 100 natuurlijk. Hè. Ja, soms zit ik nog een beetje in de jaren 80 en 90 met mijn brein. Dat durft te gebeuren. Armo van Helden, die heb ik nu voor je klaarstaan met You Don't Know Me. En misschien maar beter zo ook. En de Superman Lovers komen er ook nog aan met Starlight. The Party Train.

Immerstad, dat is de Party Train. Dat is jouw juiste keuze om een feestje te bouwen met de radio. En daarom heb ik muziek voor je onderweg van The Village People met Go West. Ook Jennifer Lopez zometeen. Nou, deze van Lionel Richie. Ja, die man die had er een apart idee over hoe dat je moet dansen. Dat moest je doen met een beetje pottik secondenlijn waarschijnlijk. Dancing on the ceiling.

0: gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Toyota Garage Wouters. Lierse Steenweg 309 Begijnendijk of Hellensebaan 97 Diest.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

al uw advies, ga even bij Ben Affleck langs. Die weet er meer dan eens wel iets over te zeggen. Die man heeft al wel wat ervaring met Jennifer Lopez en If You Had My Love. Ja, het ziet er allemaal schoon uit van de buitenkant, maar het is daar schijnt niet zo gemakkelijk om lang mee tussen vier muren te blijven leven. Wel, zo komt het alvast toch over. Het kan ook natuurlijk zijn dat Ben Affleck niet bepaald de meest gemakkelijke mens is. Maar dat is weer wat anders natuurlijk. Hè. Het is niet dat we die inside info hebben. Zometeen is er deel 2 van de Party Train op vrijdagavond hier op 11 september vandaag. Korte versie op vrijdag tot 10 uur, dan meer leuke classics natuurlijk tussen 10 en 12. Richting het nieuws van 9 laat ik alvast met het goede doel. De mannen die voor het goede doel het graag hadden over België.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
4: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibeckstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
3: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door twee 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos, dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

eigenlijk redelijk destructief om over te zingen. Maar we deden het allemaal uit volle borst mee en we dansen er graag een beetje new wave op deze Enola Gay. Orchestral Maneuvers in the Dark. Op vrijdagavond bij Nijmegenstad. Fijn dat je bij ons bent. Fijn dat je kiest voor Feest op de Radio. Nog tot en met 10 uur doen we het samen met Company B onderweg, Sister Sledge en Rick James. En nu deze van New Order. Iets voor overmorgen, hè? Wat zeg ik? Nog een dagje later. Maandag. Ja, de Blue Monday. Zijn nog maar vrijdag. Overmorgen op zondag gaan we geen Blue Monday beleven. Dan zijn we helemaal fout bezig.

0: Afvalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: De classic hits van A tot Z.
5: De grootste hits aller tijden op Edelstad.
6: Hey you! This is Dance.

blijven meesurfen op het succes, dachten ze. Die van Dance Reaction, Disco Train. Ja, die genieten mee van de Party Train, zo gaat dat. En daarvoor Mel en Kim, een van hun laatste wapenfeiten, zoals dat dan radiotechnisch wordt gezegd, of toch vroeger werd gezegd. Dat was 1988, That's the Way It Is. Lukken we nog eens een keer op de radio te hebben op een vrijdagavond. Dit is Company B en Fascinated.

Toen was het apart, leuk en interessant en we stelden er ons allemaal iets bij voor. Hè? Toen de Sister Sledge zongen We're All American Girls, ja ja, we liepen toen een beetje warm aan. Hè? Daar hebben we nog Robert Palmer in Best of Both Worlds, hit van hem uit 1978. Christine W. heb ik voor je klaar liggen in de Party Train. Feel What You Want, dans hit uit 1994. Eerst meneer Super Freak, meneer Rick James, de man die ook in der tijd de... Hoe noemde ze ook weer al? De Mary Jane Girls ontdekte. Ze scoorde er één hitje mee, toen was het ook meteen afgelopen. En in diezelfde periode scoorde hij ook deze bescheiden dansbare hit in 1985. Wel een toppertje hoor. Dit is Glow.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
7: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Demerstad. Dat is de generale repetitie op vrijdag telkens van je weekend. Tussen 8 en 10. En de echte grote lange versie op zaterdagavond tussen 8 en middernacht. Dan doen we het dubbel en dik, dat feestje op de radio vieren met jullie. Muziek is onderweg voor je van Seal uit de 90s. Crazy heb ik onderweg ook die leuke disco-single This Is My Life van Shirley Bassey komt eraan. En we zijn nog in goed gezelschap hoor, met Madonna. Dit is Papa Don't Preach.

Deze meneer zijn succes dat begon dankzij Adamski en Killer in der tijd, weet u nog wel. Later scoorde hij nog heel wat hits op zichzelf. Ja, de man had dus blijkbaar kwaliteiten. Crazy was er een prima voorbeeld van. Je kreeg hem net uit 91 in de Party Train. Morgen zijn we er weer vanaf 8 uur. Dan doen we het dubbel in dik, hè. Ik ben er dan tot 10 uur. Tussen 10 en 12 is er Chris van Opstal. Straks meer leuke classics hier bij Demostad tussen 10 en 11. Ik wil eens gaan spieken. Het is de moeite waard om te blijven luisteren. Ik laat u nu nog richting het nieuws van team met Michael Jackson.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
4: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstop. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
3: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze café-uitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze café-gewoontes veranderen.
5: Ja. Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café. We gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
3: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een twintigtal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport: Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
4: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
3: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
4: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is het belangrijkste, dus heel tevreden.
3: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
5: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
3: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
4: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
3: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
5: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
3: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben veel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje,

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand 2 keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftrokkelen. De politie kon inmiddels 3 verdachten oppakken, onder wie 2 Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Chamich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.